Zo komen ze nooit terug, hoor. The Aces, Willie Maiman, Jimmy Rogers en Coco Taylor.